feest.

0: je kan hem geen dag meer missen.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Grootouders.
3: Radio Grootouders brengt muzikale kleur in je leven.

Ooit een keer het album van Tracy Chapman voor een halve krat verkocht via internet. En nu betaal je er goud geld voor, hè? Ja, Tracy Chapman hoorde je met Vescar. 1988 stond het liedje op de eerste plaats in de hitpoëten. In heel Europa was het een grote nummer 1 hit. Hè? Goedemorgen, dit is Voor de Wekker Wakker op deze donderdag. We zijn 9 juli. Ja, reizigers die gebruik maken van het openbaar vervoer in Utrecht, die worden nu gecompenseerd voor de chaos van de afgelopen maanden. Ja, sinds de overname van het busvervoer door nieuwe partijen eind vorig jaar heeft de regio te maken met flinke vertragingen en veel uitvallen. En daarom gaan de tarieven van oktober tot en met december omlaag, zo schrijft onder andere Omroep RTV Utrecht. Er komt dan een maximale prijs van €50 per maand voor bus- en tramritten in de provincie. En een dalvrij abonnement waarbij mensen onbeperkt buiten de spits kunnen reizen kost in deze periode niet €30, maar €15. Dat heeft het Utrechts provinciebestuur, gedeputeerde van Schie, geschreven in de brief. Dat de tarieven rond de kerstvakantie nog lager worden. Van 13 tot en met 31 december, het is ver weg, betalen de reizigers alleen het instaptarief van €1,16 per rit. Ja, mensen die weinig geld hebben, die betalen dan 35 cent. Ouderen en jongeren 77 cent. En deze periode die nu aanbreekt, in de zomervakantieperiode in Utrecht met het openbaar vervoer, is ook een speciale actie. Mensen betalen dan voor een dag bus- en tramvervoer in de regio maximaal 5 in plaats van €10. Nou, dat is wel goed, hè? Een beetje verlaging in het openbaar vervoer, dat is prima. Maar ja, soms dan doen ze het toch op een of andere manier, op een hele vreemde manier, die kortingen. Want ik zag gisteren op tv ook dat bijvoorbeeld de jeugd met de bus vrij mogen reizen, dus gratis reizen. En ja, dat kost natuurlijk geld, want ja, als iedereen maar gratis meereist, dan ja, dat moet natuurlijk wel betaald worden. Dus wat doet men dan? Dan haalt men zeg maar de korting bij de ouderen weg. Dus dat betekent dus dat de ouderen zeg maar de korting die ze eerst kregen niet meer krijgen. Dat is eigenlijk puur en alleen om de jongeren te betalen. Hè? Ja, want die mogen dan straks gratis reizen. En ik zag gisteren ook een interview met een meneer, die was al aardig op leeftijd. Die zegt van ja, ik gun het de jongeren best hoor, zo gratis reizen. Ik vind het prima. Ja, ik ben mijn korting kwijt. Ik betaal nu weer het volle tarief. Want ja, dat moet allemaal betaald worden voor de jeugd. Maar ik snap het niet, want die jeugd heeft weinig geld, zeggen ze. Maar ik zie ze wel allemaal op fatbikes rijden. Ja, dat is natuurlijk wel zo, hè. Ja, als je dan die jongeren op fatbikes ziet rijden, dan denk je ook van, nou, er is geld genoeg. Ja, je ouders hebben dat waarschijnlijk betaald. Ja, maar goed, het gaat even om het idee natuurlijk. Ja, ik vraag me trouwens wel af of jongeren dat wel doen, hè. Of die bijvoorbeeld als ze aan de ene kant van de stad wonen, of ze dan de bus pakken om met de bus naar de andere kant te reizen. Als ze bijvoorbeeld al een fatbike hebben, ik noem maar wat, dan pakken ze toch volgens mij die fatbike, hè. Ja, maar goed, dat eventjes terzijde, hè. Ja, soms is het raar verdeeld, die korting, hè. Maar goed, in Utrecht worden de reizigers dus gecompenseerd. Ja, en het openbaar vervoer in Utrecht zit nog altijd ver onder het vereiste niveau. Dus het voldoet nog helemaal niet volgens de normale normen. Ja, vertragingen komen nog heel veel voor. Of bussen die helemaal niet komen opdagen. Chauffeurs die draaien wel overuren om roosters vol te krijgen. Terwijl het ziekteverzuim onder de buschauffeurs in Utrecht ook nog een keer erg hoog is. Hè? Dus nee, het gaat nog niet goed met het busvervoer in Utrecht. Maar goed, de kortingen zijn er in elk geval al. Hè? Goed,

altijd op zoek naar nieuwe muziek in Voor de Wekker Wakker. Sergio T en Kede Mauta en Ali Wembe. Dit mag voor mij wel in de herhaling hoor, deze week. Dit is een fijne nummer. Voor de Wekker Wakker. Het is vandaag donderdag 9 juli. Ja, op deze dag in 1572. De watergeuzen hangen 19 Rooms-Katholieke geestelijken op in een turfschuur bij Den Briel. Ze waren in Gorinchem gevangen genomen uit haat voor de katholieke kerk. Ja, door ze te martelen hoopten de watergeuzen dat ze hun geloof zouden opgeven. Als blijkt dat dat niet werkt, worden ze vermoord. De 19 zijn in 1867 heilig verklaard door de paus. En Napoleon verklaart het Koninkrijk Holland voor opgeheven in 1810 en annexeert Nederland als Frans grondgebied. En de Christelijke Historische Unie, de CHU, wordt opgericht in 1908. De leider voor deze grootste deel hervormde partij is dominee de Zaverien Lohman. Ja, zo blijkt uit het verleden. Goed, voor de Wekker Wakker. De politie heeft sterke aanwijzingen dat Nederlandse criminelen betrokken zijn geweest bij de hack van provider Odido. Ja, de data van heel veel Nederlanders kwam begin februari op straat te liggen na een telefoongesprek waarin iemand zich voordeed als een IT-medewerker. Ja, en nou heeft men dus vermoedens dus dat er een Nederlandse criminelen betrokken zijn geweest bij de hack van Odido. Ja, de politie laat onder andere weten dat de zogenaamde IT'er Nederlands sprak en zeer waarschijnlijk betrokken was bij de hack. Het is een reden om aan te nemen dat Nederlandse criminelen ook betrokken zijn bij de grootste datadiefstallen in Nederland. Ja, wat er precies in het gesprek is gezegd, dat wil de politie niet vertellen. Wel is duidelijk dat Odido vervolgens via phishing is misleid. Ja, de chief commercial officier van Odido zegt in een interview dat het allemaal heel snel ging. Na de eerste telefoongesprekken met de zogenaamde IT'er werden alle medewerkers gewaarschuwd. En een dag later, op 6 februari, ging het alsnog mis, zo blijkt. Ja. En de Voedsel- en Warenautoriteit, de NVWA, heeft vorige week ruim 277.000 illegale vapes en 150.000 doosjes nicotinezakjes, oftewel snus, in beslag genomen. De vapes werden bij routinecontrole gevonden in een magazijn in Rotterdam. Er waren zoete smaakjes. En de snus werd gevonden in een opslagbox in Utrecht. 70.000 doosjes. En bij een bedrijf in Rotterdam werden 80.000 doosjes gevonden. Ja, vapes met zoete smaakjes en snus zijn in Nederland verboden. De overheid wil voorkomen dat jongeren deze verslavende en ongezonde middelen gaan gebruiken. Nou ja, ze kunnen ze natuurlijk ook gewoon via internet bestellen. Hè? Dus ja, aan de ene kant is het weer een halve maatregel. Even het weerbericht. Afgelopen nacht het was bewolkt. Hè? Temperaturen tussen de 13 en 17 graden. Er was bijna geen wind. Er kwam ook wat mist op sommige plekken voor. Vandaag start in het noorden en het midden van het land ook met mist. Er is wat bewolking. In het zuiden is het zonnig. In de middag, vanmiddag, is het overal zonnig. Noordenwindje. Temperaturen van 21 graden in het noorden tot 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. En morgen is het wederom warm en nog een graadje erbovenop. Dan wordt het namelijk 30 graden in het zuiden en 24 graden in het midden van het land.

Simon Plink, want ja, het is misschien een beetje een onbekende naam in de wereld van de muziek. Valserstaat is vandaag de dagtopper. Ja, met onder andere een liedje wat hij eerder al gemaakt heeft met Zoals het altijd gaat, geeft hij direct zijn visitekaartje af. Ja, hij zegt zelf over zijn muziek, geen poespas, gewoon dichtbij. Hij zingt met een stem die binnenkomt. Ja, hij schrijft zijn teksten eigenlijk zelf. En hij doet daar ook heel veel moeite voor in de avonduurtjes. Ja, eerlijke liedjes met een warme melodie. Nou ja, dat hebben we natuurlijk gehoord, hè. Je hoorde Simon Plink als de dagtopper vandaag. En de Valserstaat, ja. 20 juli, dan gaat het beginnen.

wij stappen de bioscoop binnen en normaal gesproken... Hey, maar dat was het begin, man. Dat werd erger, man. Wij stappen de bioscoop binnen en normaal gesproken zeg ik gelijk van... joh, wil je wat drinken? Wil je wat hebben? Weet je, we zijn dan het gelijk over. En zeg, joh, ik hou wat thee in en muffin. En ik, hè? Muffin? Dat is allemaal gelijk. Muffin, kijk, voor alle duidelijkheid. Ik ben niet anti-muffin. Maar net zoals de meeste mannen, hè, de meeste...

Je denkt niet snel aan een muffin. Als een versnapering. Zeker niet bij voorbaat. Of van ja toch, ik wil een muffin. Ik weet niet wat ze hebben daar binnen, maar ik ga voor een muffin. Zelden is dat aan de hand. Sterker nog, je ziet ze niet eens, meestal. Ze zijn er gewoon, maar je ziet ze niet. Eigenlijk denk ik er pas aan als iemand naar je toe komt van... Hey Pat, ze bleef muffins hier, man. Dan ga je erover nadenken. Oh, misschien moet ik zo eentje nemen dan. Nogmaals, ik ben ook nooit met mijn maten, toch? De wedstrijd begint zo, ik heb bier, muffins, ja toch? Fucking gezellig, gek. Als ze op zijn, kunnen we bakken, hè? Ik heb een receptje gevonden op internet. Kunnen we gewoon muffins bakken, gek? Fucking kick. Fuck je wedstrijd, we gaan gewoon muffins bakken, ja toch? Dus voordat ik het wist, had ik hete thee en een muffin in mijn hand. Ik had ook geen lopen. Ik denk, hoe moet je lopen dan? Tieve zooi. Helemaal swagger weg. Ik ga zitten in de bioscoop. Ik schaam ook kapot. Gelukkig ging het licht dimmen. Ik denk, oké, Pet, rustig aan hier. Mezelf moed in praten. Oké, Pet, vind je leuk? Niks aan de hand hier. Doe gewoon rustig. Voorstukjes waren al geweest. Film begon. Is een mooi moment, hè, als de film begint. Zo'n magisch moment. Ik denk, ja, toch. Word even een nieuwe wereld getrokken. Ik denk, ja, mooi. Ja, nou. Eerste scène is bezig. Precies op dat moment is er een roze schuim voor me. Die begint te lullen met zijn maat. Dat is jammer, hè? Jawel, kijk. Zijn die mensen alle gekomen om te kijken naar de film? Niet om naar jouw kutverhalen te luisteren, hè? Dus ik wil zeggen, je moet je bek houden. Maar, en dat moet je ook zeggen, hè? Niet dat het nummer gaat lopen, snitje lopen, sms'en. Ja. Deze zaal, wie doet dat, joh? Hè? Gewoon in zijn gezicht, je moet je bek houden. Maar ik kon het niet doen, want ik had een muffin, snap je? Je kan niet stoer doen met een muffin. Dat gaat gewoon niet samen. Wist ik ook niet. Ik kwam er ook op die manier achter. Ik dacht, tyfus, sorry. Ja, als ik had gezegd, dat hij gaat omgedraaid. Ja, eet nou maar gewoon je muffin. Nee, eet jij mijn muffin dan? Toen was ik nog verder van huis, man. Ik kon een muffin niet... als je boos bent, kan je een muffin niet eten. Dus ik kon hem helemaal niet meer eens eten, dat tyfus ding. Ja, je moet ontspannen kaken hebben om die droge teringdingen van de paté te kunnen eten. Dat lukt niet, de sticky. Probeer maar een keer. Ga naar buiten. Ja, neem een paar muffins mee. Zodra je boos bent, probeer er één te eten. Lukt je niet. Je gaat stikken. Beter heb je maat bij die de Heimlich kan.

0: Zondag, Erik in de ochtend.
1: Begin de dag met een lach. Erik, goedemorgen.
0: Erik van Vliet, goedemorgen.

Ja, daar hoort wel een mondharmonica bij, hè, vond ik. Ja, Joanne Hammer hoorde je met Oude Bless voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker. Ja, en daarvoor start de dag met de lach. Wat Patrick Laurij, die hoorde je daarvoor met een stukje conferentie. Ja, over de muffin. En hij staat op 16 september staat hij in Purmerend op het podium. Hè. Dus mocht je dat leuk vinden, dan moet je maar eens naar de website van hem gaan. Goed, Voor de Wekker Wakker. Het is vandaag donderdag 9 juli inmiddels alweer. Ja, het is vandaag een aangename dag. Hè? Ja, 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen wordt het nog warmer, rond de 30 graden. Ja, Olaf Kooi heeft de vijfde rit in de Tour de France gewonnen. Bij de eerste kans voor de snelle man in de Tour sloeg de coureur van Decathlon toe. Hij heeft de massasprint met opvallend gemak gewonnen. Max Kanter werd tweede voor Tim Merlier. En ook nog een verrassende Huub Aerts konden we zien, hè, in de Tour de France van gisteren. Ja, de laatste wedstrijden in het WK voetbal zijn gepland. Nou, en ze zijn ook al bekend. Vandaag natuurlijk Frankrijk-Marokko om 10 uur vanavond. Spanje-België 10 juli om 9 uur. Noorwegen-Engeland op 11 juli om 11 uur. En dan even nachtwerk, want Argentinië-Zwitserland kun je dan op 12 juli om 3 uur 's nachts gaan bekijken. Dus ja, de wedstrijden zijn bekend. En dan gaan we naar de halve finales. En dan uiteindelijk gaan we naar de troostfinale. En dan gaan we uiteindelijk naar de grande finale, hè, van het WK voetbal 2026.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Uur na uur muziek.
3: Alleen de mooiste muziek.

0: Je kan hem geen dag meer missen.
1: Grote Familie Radio.
0: Ten volle genieten van jouw radio kan terug. Want dit zijn de uitzendingen van Radio Groothaaltert.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de hitkampioen. Enig in zijn soort.

Atlanta. Een helikopter US Navy 66. Dat is een hele tijd geleden. Lekker of feel good? Wel, dan mag er ook wat een dansklassieker bij zijn. Alyssa Bridges en I Love the Nightlife.

Conundrum, een eendagsvlieg, anders gezegd. Bewitch en dat hele leuke C'est la vie. Jouw feel-good uur zou geen feel-good zijn als er ABBA niet zou inzitten, want dat is net als een café.

altijd een leuke verschijning om ze erbij te hebben. Miss Montreal, en waar dan ook in jouw feel-good uur. Met nu naar Duitsland met Matthias Reim met

0: De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Groot Haaltert.
1: The funniest show on the station.

0: hitkampioen op je radio met de New Kids on the Block. In de jaren 90 waren ze hyper populair. En kijk wie we hier hebben.
1: Hi, ik ben Sabine Tiels en je luistert naar Erik.

een goede vriendin geworden is van het programma, Sabine Tils. En er is meer. Vrienden, helaas, meer kan ik je niet bieden, want dit uur zit er bijna op. Ik heb voor jou wel nog een lekkere uitswinger. Geef maar een draai aan die discobal, want Tavares is erbij gekomen met Heaven Must Be Missing an Angel. Tot de volgende!

0: Uit welk platenhoesje komen deze Caribische klanken? Ja, want zo klonk het wel, zeg het. Het was 1972. Voor de Sweet en Papa Joe.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans
0: Wees
1: de
0: welkom.
1: Knecht.

Oude Knecht. Het komt uit Spanje en het klonk lekker zomers, kun je wel zeggen. Toch? Julio Iglesias. En Cuero kwam het 76. Het leek gisteren. Nou goed. Die muzikale hoogstandjes uit de grijze verleden. Wat zijn ze toch lekker, hè? Hey, lieve luisteraars. Wees welkom. Dit is de Middle of the Road Show.

Vooral dat ze Hoomba, Hoomba, Hoomba, daar zong ze wel lekker mee, toch? Hoomba, Hoomba, Hoomba. Shawkeer, tuurlijk. Maggie McNeil en... Mout, Martin McNeil, Willem Daan. Heerlijk. 1972 was dat. Zometeen voor jou vanuit het theater. Een fijne voor achter de keukengordijnen.

0: en sowieso een fantastisch nummer, lieve luistervrienden. Dan gaan onze vrienden van Sherbet met House.
1: Een fijne van achter de keukengordijnen.
0: Nou ja, goed, iets wat we al heel lang bezighouden is. Was Baldwin de Groot in een grijs verleden echt, echt, echt eenzaam? We gaan het horen.
1: Dit is de Middle of the Road Show.

0: Hans de Knecht, dat doet je geen...
1: Mond nou toch niet gekker worden.
2: Kopje koffie, glazen van
3: zon.

0: Toen de man nog gewoon normaal Cat Stevens heet. Ja, goed. Ja, dat is te lang geleden.
1: Ja, inderdaad.
0: Deze platen die komen uit een grijs archief, zoals je weet. Even een beetje stof eraf en draaien maar. Gewoon lekker op de radio, toch? Zoals het kan. Cat Stevens en Bad Apple Girls. Kennen we deze man nog? Hij probeerde eens in de jaren 80 de grote George McRoy te imiteren. Nou ja, goed. Het is hem redelijk gelukt. Hier is Julius Green. Rock Your Baby.

0: meen een aardige
1: koffie.
0: Ja, echt wel.
1: Oh, lekker.
0: De Knecht. En hij doet weer een rondje.
1: Mooi, man.
0: De Middle of the Roadshow.
1: We hebben dan mijn glas gelaten.

toen onze doedelkans Jantje Rietman nog een klein Jantje Rietman was. Ja. Oh, oh, oh. Met Arnie Treffers ben ik achter de mic. Jongens, er waren lokdollen hier in de circus. En, get yourself together. Lekker op de reef. Neem je mee met Chris Norman en zijn Smokey.

0: zo is het heel lang geleden werd gedraaid in de Soul Show met Freddie Maan. Dat was het Tina Marie en I Need Your Loving. En het klinkt ook zo lekker zomers, lieve mensen. Oh, het lijkt wel zomer als je dit op laten hoort, toch?
1: Ja, echt wel.
0: Hey, wees welkom. Dit is de Middle of the Road Show.

We leefden eens in een funky town. Ja. Het was trouwens 1980 toen deze plaat werd uitgebracht. Groot hit geweest. En je hoort ze terug, natuurlijk bij ons, hè? De gezelligste. Lekker op je radio. Oh, mensen. Even een rustpuntje. Noem het maar een slomme voor onder de palmbomen. Hier is Rod Stewart. Tonight.

Als je zou zeggen, het waren de Beach Boys, je zou het bijna gaan geloven. Nee hoor, het waren de First Class en Beach Baby, Beach Baby. Even als in de show voor wat betreft 1, 2, 3 voor vandaag. Morgen, dezelfde tijd, dezelfde golflengte. Ja, tuurlijk. Dan zijn we lekker terug met de Middle of the Road Show. En zo meteen veel plezier met mijn lieve collega. Noemen ze maar platenruiters. Hey, veel plezier.

uit 1989. Dat was Axel Red met Kennedy Boulevard. Axel Red is 58. Eigenlijk heet ze Fabienne de Mal. Werd geboren in Hasselt, België. Ze zingt onder andere in het Frans, het Engels, het Spaans en het Nederlands. En wist je dat ze in 2013, dat is al lang geleden, toen al 5 miljoen platen verkocht? Niet te geloven. Vrienden, welkom. Weer of geen weer. Vandaag op 9 juli. Met muziek van onder andere Paul van Vliet, de Bee Gees, Laura Tesoro, Level 42, ik heb de Zombies, ik heb de Supremes en vele anderen. Tweede plaat, Baltimora, dit is Tarzan Boy.

Van Vliet met dat mooie liedje Vlaanderen. Argentinië viert vandaag zijn onafhankelijkheidsdag. Het telt 45 miljoen inwoners en heeft een oppervlakte van 2.780.000 vierkante kilometer. De hoofdstad van Argentinië is Buenos Aires en de munteenheid is er Argentijnse peso.

Deep Is Your Love van de Bee Gees. 3 jaar geleden, 9 juli 2023, wint de Nederlandse wielrenster Annemiek van Vleuten voor de 4e keer de Giro d'Onne, de Ronde van Italië voor vrouwen.

0: onze huishoudtip van vandaag.
1: Stinkt je stofzuiger, mevrouw, of ruikt die gewoon muf? Wel, strooi een beetje biotex of waspoeder op de grond en zuig dit op. Je stofzuiger zal weer heerlijk fris ruiken. En je hebt dus helemaal geen speciale middeltjes nodig om het probleem op te lossen. De meeste problemen met stofzuigers, zoals verlies van zuigkracht, kun je oplossen door de stofzuigerzak tijdig te vervangen. Verstoppingen in je stofzuigerslang kun je verhelpen door met een bezemsteel de verstopping eruit te duwen.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

0: De artiest van de dag.
1: Onze artiest van de dag is Tom Jones. Eigenlijk heet de man Sir John Whitward. Hij werd geboren 7 juni 1940. Hij is een Brits popzanger, afkomstig uit Zuid-Wales. Hij scoorde vanaf 1965 verschillende hits, zoals I'm Not Unusual, Delilah, Green Green Grass of Home en She's a Lady. Tom Jones kwam ter wereld als zoon van een mijnwerker. Hij begon al op jonge leeftijd te zingen en in 1964 verwierf hij uiteindelijk een platencontract bij Decca Records. Je hoort Tom Jones met A Minute of Your Time en Love Me Tonight.

Lessons in Love van Level 42. Ik heb twee bekenden geboren op 9 juli. De eerste, Federico Bahamontes. Zijn bijnaam was de Arend van Toledo. De man overleed in 2023. Hij won in 1959 de Ronde van Frankrijk. En hij werd geboren op 9 juli. Dat was in 1928. En de tweede, Lee Hazelwood, Amerikaans zanger, overleed in 2007, maar werd geboren 9 juli 1929.

gaan kijken naar het weerbericht. Dat ziet ronduit schitterend uit. Vandaag 29 graden, hele dag zon. Morgen zelfde scenario, 29. En dan het weekend, hè. Zaterdag 31, zonnige dag. Zondag 31. En het ziet er momenteel voor volgende week ook gewoon goed uit. Maandag en dinsdag 30 graden en woensdag 29. In Tenerife, het is vandaag 28. Het is in Las Palmas 25. In Malaga 33. In Frankrijk aan de Côte d'Azur. Blauwe Zee. Wel, Nice, daar is het 28 graden. In Antalya 32 en in Benidorm 28. Vrienden, ik wens jullie alvast veel luistergenot morgen, hè, met onze laatste aflevering van deze week. Leven en welzijn, dat morgen. We gaan eruit met een gloednieuwe plaat uit Vlaanderen. De plaat is 2 dagen uit, dus wat belet ons om ze te draaien? Dit is Stoffel en Oh La La.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Zomerkriebels.
3: Zomerradio.
4: Dit is de lunch.

We gaan er dan eventjes onze uurwekker zetten. Het is een paar minuutjes over het eerste van 12 uur geworden. Een hele bijzondere goeiemiddag. Het is donderdag vandaag. Nog geen weekend, maar voor velen misschien. Neem je morgen wel een dagje vrij. Dan is het al weekend natuurlijk. We begonnen met de muziek van niemand minder dan Amazulu. En Too Good To Be Forgotten. Ja, als je aan tafel zit, smakelijk eten. Bedankt ook aan onze collega's hiervoor natuurlijk. Voor de lekkere koffiemuziek en dergelijke meer natuurlijk, ja. Wie hebben we hier? Een man die helemaal in het zwart gesminkt is en zwart gekleed. Alice Cooper en Electeds.

Ja, inderdaad, hè. Muziek uit de tondeste van de casserole, zoals we zeggen. Rock and roll uit de casserole, dat was natuurlijk niemand meer en niemand minder dan Alice Cooper. De man die houdt van spinnen en dergelijke meer, ja. Ik hoop dat hij in het echt zo niet, ja, zo niet in het leven staat natuurlijk. Ja, inderdaad wel. Dus Alice Cooper hier in de Lunchbreak deze donderdagmiddag. En smakelijk eten. We zijn er tot 1 uur met de nodige muzikale muziekjes natuurlijk. Die goed te verteren vallen, zoals ook deze natuurlijk. Hier is Smokey en Needles and Pins.

inderdaad, blijft een nummer waar we van kunnen zeggen. Het heeft geen vervaldatum, hè. Inderdaad, niet staat geen vervaldatum op hier op het zwarte hoesje. Michael Jackson hoor je deze donderdagmiddag natuurlijk. En dit al met zijn Don't Stop Till You Can Get Enough. En ja, totdat je genoeg gegeten hebt en dan moet je stoppen gewoon. Hè? Ja, inderdaad wel. Dan zou je wel een buikje kweken natuurlijk, ja. Zomer op je radio, fantastisch dat je er weer bij bent natuurlijk hier in de lekkere muziek. Show. En dat allemaal in de lunchbreak club. En dat iedere dag van zondag tot en met vrijdag voor jou op de radio. Hier is Casey en de Sunshine Band. En dit allemaal met hun Give It Up.

onze onverheerlijke hit voor vandaag natuurlijk. Hè. Ja, de Jacksons hebben een klein beetje de luxe in de handen genomen, geloof ik. En dit allemaal met Jermaine Jackson en Pia Zadora natuurlijk. En dit allemaal met When the Rain Begins to Fall. Ja. De zomerse bui, dat kan er altijd bij natuurlijk. Hè. Een slaapbuitje, als zo het zich hier een klein beetje zeggen. Hey, als je pas afstemt, van harte welkom deze donderdagmiddag hier in de lunchbreak. En wij hebben een heleboel goede muziek voor jou. Hier is Royce and the Emotions. En dit met hun Best of

0: Toen natuurlijk, hè. Dan, dat gaat over waar music meets the politic. Ja, inderdaad. Dus als je daar iets over wil horen of weten, wel stay tuned, zou ik zeggen, hier in de lunchbreak deze middag. En dat allemaal op jouw fantastische radiostation, want die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week aan het zoeken om lekkere muziek voor je te brengen. Hier is Lou Rawls en I See You When I Get There.
1: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Boy, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address for.

0: Radio Groot Geldert, het station waar muziek in zit.
1: Lunchbreak, breaking news toen.
2: Zo, een hele bijzondere goede donderdagmiddag. En als je nog aan tafel zit, smakelijk eten natuurlijk. Het lunchbreak, breaking news van toen. Mijn naam is Patrick Jacobs, nog steeds inderdaad al. Muziek en politiek komen samen in 1970 als Elvis Presley en president Richard Nixon bezoek in het Witte Huis. De iconische foto waarop ze elkaar de hand schudden wordt door veel Elvis-fans als verschrikkelijk ervaren en keerde hun rug toe naar Elvis Presley. Hier is Elvis dus en Suspicious Minds.

0: The Lunch Break met Patrick Jacobs. Hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
0: de hit-up van
1: Patrick,
0: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met The Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

gedaan, hè. Je hebt het goed getot, want met morgen is er nog onze hit-up voor deze week natuurlijk, hè. Ja, inderdaad wel. Elizabeth Taylor, Taylor Swift hier. Hoog in de hitparades momenteel natuurlijk. Ja, inderdaad wel. Hey, als je pas afstemt, wel welkom in deel 2 van de lunchbreak deze donderdagmiddag natuurlijk. En we zijn er tot 1 uur met de nodige, lekker verteerbare muziek als het ware vanaf de branding van de Noordzee. Goedemiddag. Hier is Smokey Robinson even de koffie doorslikken. En One Heartbeat. Gezellig als je erbij bent.

0: Inderdaad, hè. Lidus Hidding. Je kent hem wel, de man van Spandau Ballet met zijn mooie mutsje aan. Ja, inderdaad wel. En dat al met een I'm Specialized in You hier in de Lunchbreak. Deze donderdagmiddag tijd geworden voor...
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Onze LP van de week. Deze week onze artiest. Hier is Boudewijn de Groot en Verdronken Vlinder.
2: Zo te sterven op het water met je vleugels van

zeggen, het is als een drankje dat je maakt. Hè? Instant Replay natuurlijk. En we kennen hem ook van Fire. Ja, inderdaad wel. Dan Hartman en dit met Instant Replay. We Like My Fire natuurlijk. Ja, inderdaad wel. Zoals ik even keek, 21 minuten. Ja, inderdaad wel. We gaan weer stilletjes aan terug naar de top van de tijd. Zijn natuurlijk hier op jouw fantastisch radiostation. En we hebben nog wel een paar plaatjes te gaan. Zo, deze net voor onze toetjesplaat. Hier zijn de Spinners en Working My Way Back to You.

inderdaad heeft het niet heel moeilijk gemaakt voor zichzelf natuurlijk. Claude en la da da da da da da. Ja, dat was onze toetjesplaats voor vandaag natuurlijk. En wat mij betreft graag tot morgen vrije dag ben ik er weer. Beginnen we aan het weekend natuurlijk. Hè. Om 12 uur de nationale middag. Wel, dan beginnen we aan het weekend de vrije dag. Wel, we zijn terug morgen dus om 12 uur met de nieuwe lunchbreak. En ja, wat je ook doet, doe het goed vandaag. En bedankt om te luisteren.

Mr. Know-it-all van Teddy Swims was het vandaag om deze Pop Avenue mee te beginnen. Je kent hem ook wel van zijn Bad Dreams en The Door uiteraard. Hey, ik ben het weer vandaag voor een uurtje. En ik draai voor jou onder andere ook nog Bruno Mars, Thompson Twins en Milli Vanilli. Maar nu is Blooming.

Good Morning Freedom was dat van Blue Mink. De leden van deze band zongen ook nog mee op het debuutalbum van Elton John. En dan nu Mr. Relight My Fire, Dan Hartman met We Are The Young.

Baby Don't Forget My Number was dat uit 89 van Milli Vanilli. De band, je weet wel, die al hun live-tredens playbackte en hun Grammy Award moesten uitgeven voor een album waar ze zelf geen noot op hadden gezongen. Ja, maar vlug over naar de volgende plaats. Justin Bieber en Nicki Minaj deed met Beauty and the Beat.

Justin Bieber zingt blijkbaar heel graag duetten. Dit keer deed hij het met Nicki Minaj met Beauty and the Beat. En nu over naar synthpop uit de jaren 80. Dit is Mr. Mister.

prachtige song van Hot Chocolate met I'll Put You Together Again. Hot Chocolate, dat was de band waar kaalkop Harold Brown de frontman van was. En dan nu tijd voor Thompson Twins met In the Name of Love.

In the Name of Love was dit van de Thompson Twins. En zal ik even vertellen waar ze hun naam vandaan haalden? Wel, ze ontleenden die aan Thompson en Thompson. Want zo eten de detectives Janssens en Janssens uit Kuifje in het Engels. De nieuwe Olivia Rodrigo nu. En ze zegt het zelf, een stupid song.

0: boogie, baby.
1: Full Force was dit. Zelf al ze niet zoveel iets, maar ze schreven wel heel wat muziek voor andere artiesten, zoals Samantha Fox bijvoorbeeld, Patti LaBelle, Britney Spears, James Brown en de Backstreet Boys. Heel wat dus. Nu tijd voor het Culture Club. Culture Club, dat is natuurlijk met de band van Boy George in het middelpunt. Do You Really Want To Hurt Me uit 82 was toch wel de start van 5 gekke jaren voor hen. Dit is toch wel een van hun mooiste. Victims.

Grapefruit was dit met hun Deepwater uit 1969, een dikke hit toen. En ook Bruno Mars heeft weer al een nieuwe, On My Soul.

Zoals de hele LP is ook deze On My Soul weer Feel Good Music van Bruno Mars. En dan nu over naar Bob Marley en de Wailers met een van zijn dikste hits, Could You Be Love?

Je herkende hier natuurlijk Andrea Bocelli met zijn Conte Partiro. 2 jaar later na deze song bracht hij het nog eens uit met Sarah Brightman, een operazangeres, en het werd weer de kleine hit. Zo, dat was hem weer van vandaag. We gaan eruit met een song die geschreven werd voor een tv-commercial, voor het automerk Mitsubishi. Dit is The Road Ahead van City to City.

Een nummer van ongeveer 800 jaar geleden bij Dek Radio als de eerste. Van American Gypsy, 1975 namelijk. Central Station, jawel. Bestaan die nog? Oh ja, in Amsterdam is er nog één. Ja. Hier is Alan Clark, toch? Ja, hoor je wel. We gaan naar 2010. Love is everywhere.

Blijft toch een mooi nummer hè, van O'Gene. Uit Nederland, afkomstig. Zomaar, zo goed. Handgeschreven kus. En je hoort niet veel meer van ze, dat vind ik ook jammer. Ja. Dekker Radio gaat terug in de tijd met Carole King.

0: beroemde groep is dit.
1: Ja.
0: 1984, het staat er echt bij hoor. Zo lang geleden dat ze deze hit maakte. Spandau Ballet. Een mooi ballet is dat. Only When You Leave. Nou, Dekker Radio met de groep Cardinal Point. Ken je die nog? Keep on dancing. Dus ga niet zitten, ga dansen.

binnen zonder kloppen. Goeiedag. Een Nederlandse formatie was dit. De Cardinal Point. Keep on dancing. Ja. Doen we dan maar, hè. Zo, die herrie is voorbij. Even rust. Met een mooie dame trouwens. Vee Lofsky heb ik ooit eens te gast gehad in de Dekker Radio Studio. Voor Uniek FM in der tijd. En het was een ontzettend aardige dame. Bescheiden, beschaafd. En ze was onderweg naar de Dekker Radio Studio.

0: heb een hele dure productie klaarstaan. Van Marco Borsato, Rolf Sanchez en John Eubank. Hef je glas. Nou, dan heb je toch wat, hè? Kost wat, maar je hebt ook wat.
1: Ik ga naar buiten. En denk met weemoed aan de tijd. Dat hij gewoon nog veel te jong was te beseffen. Hoe mooi dit achteraf zou zijn. Hij zou

Nou, vooruit dan maar. Deel 2 van Dekker Radio van start. Jawel. En deze begint heel zachtjes. Maar hij is ook heel triest. Luister naar Treintje Oosterhuis en Knocked Out. Prachtig nummer.

Na Little Train Oosterhout, zo noem ik het dan maar. Knocked Out. Alok, Jess Glynn en Summer's Back. Nou, die hebben goed opgelet hoor. Jongen, jongen, jongen.

Ik had vroeger niet eens rode cijfers. Nee, ik had helemaal geen cijfers. Oh, oh, oh, lekker. Wat verklap je nou weer? Ja. Ja. Ik had geen juf Helena, helaas. Nee. Kleimans en Van Geel. Klaar, uit. We gaan eens even iets heel anders doen. Moet je horen, moet je horen. Klassieke muziek van Gazebo. En het heet Lunatic. Of het nou over mij gaat, weet ik niet hoor. Je kan horen dat het klassiek geschoolde muzici zijn. Veel gedraaid in de jaren 80. Dekker Radio, daar luister je naar.

eerlijk is eerlijk. Hè? Ze kunnen wel zingen, de drie eens, toch? Ik geloof in het leven. En het is uit 2010, toen konden ze het ook al. Ja.

0: El Giro en We're in This Love Together. Moet even opschieten. Music
1: Radio. Met de muziek van de jaren 90.
0: Ik ga gedag zeggen en ik zwaai erbij. Zie je dat? Ja. Pater Moes Kroen. Tot besluit van dit uur Dekker Radio. En hij heeft het over een reservebelg. Nou, dat zou ik ook wel willen worden. We gaan terug naar 1991. Tot de volgende keer.

0: Ja, ja, je zit goed als je met dergelijke platen je show kan beginnen. Dat was nog even The Golden Earring en When the Lady Smiles.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Belleghem.

Lang geleden dat ze nog even te gast waren in die turbulente show, de mensen van Savage Garden, To the Moon and Back. En dan komen we zometeen Dana tegen, maar eerst de toptalenten uit

0: Ook al ben je er niet, wat kan de liefde toch zo schoon wezen? All kinds of everything, dat was goud van oud in die turbulentieshow van daarna.
1: We naderen de turbulentieplaat. Gelieve voor uw veiligheid geen gehoorbescherming te dragen.

Leiding 25 jaar Michael Jackson, dat was Billie Jean, is opnieuw uitgebracht en staat terug in de hitparades. Iedereen is er blij om. En wat er ook in de hitparades zal scoren, de nieuwe van Ariana Grande.

0: plaatje geeft echt iets. En het behoort meteen tot een van mijn grote favorieten. Zoals de nieuwe van Ariana Grande. En de heet That I Make You Love Me.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten. Uw veiligheidsriem om te doen. Want de hits knallen uit de radio.

0: Daarmee scoorden ze alvast in de hitparades van 1986. Clarence Clemons en Jackson Browne, dat was You're a Friend of Mine. Nu alvast op naar de top van het uur. En dat doen we met de schoonheid uit Nederland.
1: Jacques van Belleghem en zijn crew.

Ferry and Come On, Let's Stick Together. Ja, Brian Ferry, toen in de jaren 70 lid van Roxy Music, ging heel even solo en scoorde evenzeer. Roxy Music is Brian Ferry en Brian Ferry is Roxy Music. Laat dat duidelijk wezen. Voilà, dit is hem, de juiste radioshow, het radioprogramma Showtime. Met, en dat wil ik even meegeven, de tune van de juiste prijs destijds op VTM. Bij Jan Thijs was dat. Dus de juiste show op het juiste radioprogramma, zeg maar. En ja, ook vandaag weer zijn we op zoek gegaan naar verboden en fragmenten van radioprogramma's en interviews van vroeger. Ik heb heel wat interviews mogen afnemen van artiesten, zo ook van Katrina. En zij vertelt straks meer over Love Shine the Light. Nu eerst deze van Friction Factory. Hello.

Ja, we houden van hemelse muziek in Showtime. Daarom deze Fiction Factory en Heaven is Closer. Dus vrienden, we houden ook wel van speciale dingetjes op tijd en stond. Zo heb ik hier een mash-up uit de tijd, zeg maar, dat mash-ups nog niet echt bestonden. Tenminste, de naam niet. Er werden wel al eens mixen gemaakt door DJ's en dergelijke. Dit gaat om het nummer Because the Night, dat we kennen van Patti Smith. Dat is ingemixt op een nummer van Depeche Mode door Coro. En zangeres Talisa. Dit is Because the Night. It's

Dance door One Hit Wonder Coro en zangeres Talisa. Het nummer heette wel Because the Night, maar je hoorde wel duidelijk regelmatig fragmenten van Depeche Mode. Een dankbare muziekstijl rond de eeuwwisseling was uiteraard ook nog de Disco Nouveau. Ja, disco natuurlijk, maar een beetje nouveau. Tenminste toch, toen, een jaar of 20 geleden, een van de gangmakers in die tijd was deze Crystal. Hier is Disco's Revenge in de Freemasons edit.

De radio vandaag met Gusto's en Disco's Revenge. Tijd voor something totally different. En het is misschien goed om iets Nederlandstalig op je los te laten. Man met een geweldige stem, net als zijn pa, Louis Neefs Zaliger. Dit is inderdaad de nieuwe single van Gunter Neefs. En die heeft het over Bluff, Bluff, Bluff. Gunter Neefs.

Ja, op sommige liedjes uit Showtime kan je dansen natuurlijk, zoals op deze Chris Montez. Jongere luisteraars vragen zich af, ja, maar wat voor dans? Wel, in de jaren 60 kon je hierop twisten. Andere liedjes zijn dan minder dansbaar. Alhoewel, we dadelijk de Bellamy Brothers, dat is country uit Amerika, daar kan je de line dance op dansen. En het toeval wil dat we met Yesterdayland, ja, dat ene festival of jaar geleden, een soort van top 10 hebben samengesteld met de populaire plaatjes van de Bellamy Brothers, omdat die daar toen kwamen optreden. En dit was de nummer 1 uit de hitlijst, gaat nooit meer vergeten. Uit jaren 70, de Bellamy Brothers en dit, and Let Your Love Flow.

0: De 70s in met de Bellamy Brothers en Let Your Love Flow. Over naar het Eurovisie Songfestival dan. Daar won Katrina van Katrina and the Waves ooit met de Love Shine the Light. Dat was in het gezegende jaar 1997. Katrina heet eigenlijk Katrina Leskenich. Maar laten we kortweg Katrina zeggen. Die heb ik haar ooit ook mogen interviewen op datzelfde Yesterday Land Festival. Dezelfde dag dat de Bellamy Brothers daar toen kwamen optreden. Enfin, ik vroeg haar over Love Shine the Light om daar wat meer over te vertellen. En ze zei dat het nummer oorspronkelijk gevraagd werd om te schrijven voor de Samaritans. Een groep die zei, ja, schrijf eens een liedje voor mij. Maar uiteindelijk hebben ze het dan zelf maar gezongen.
1: Samaritans wanted a song from us. And to help them out to celebrate their 30th anniversary. And we had Love Shine a Light sitting around, so we recorded it. And it sounded like the sort of song that wins the Eurovision Song Contest. So as, you know, more mud against the wall, we submitted the song and hoped for the best, secretly believing that it was a winner. I did anyway, just because it has sort of an ABBA formula to it. It's very, it's very melodic. And it's a sing-along. So we thought we had a good chance. Also, you know, we were sort of counting on something to come along and help our career, to tell you the truth. And that certainly did it.
0: En Katrina, we mogen zeggen dat het eigenlijk heel lang geleden was dat Engeland nog eens gewonnen heeft voor het Eurovisie Songfestival. It was a long time that England was one of the winners of the Eurovision Song Contest.
1: I did know that. Yes, I was highly honored. You know, it was a bit unusual being a Yank and winning it for the United Kingdom. But I mean, somebody had to do it. I've lived there 21 years. It's my adopted home. So yeah, it was a pleasure. You know, there's a long tradition of American belters. I sort of rather consider myself one of them. One of my favorite singers of all time was Dusty Springfield, but she was Australian, wasn't she?
0: Ja, dus dat ging niet om het Eurovisie Songfestival te winnen. Later wel, want Australië heeft dan nog wel meegedaan aan het Eurovisie Songfestival tegenwoordig. Ja, Love Shine the Light, hoe gaat het ook alweer?

Volgend jaar zal het exact 30 jaar geleden zijn dat ze wonnen het Eurovisie Songfestival met Love Shine the Light, Katrina and the Waves. Na de jaren 70 dan met Tupé Army en Gary Numan. Dit is totaal wat anders weer. Hier is Our Friends Electric. Let's go.

mooi van geprofiteerd. In zijn Two-Way Army in de 80s zou er nog een live versie verschijnen waarvan vooral te onthouden valt. Je hoorde Our Friends Electric. En dan over Friends gesproken. Dit is een verzoekje van de trouwe luisteraars van Showtime die het aanprijzen omdat wij zo heel breed gaan in onze muziekstijl. En ze denken van ja, maar dat gaat hem niet durven draaien. En wat doen we dan? Dan draaien we het wel natuurlijk, omdat we hem zelf ook heel tof vinden. Dit zijn The War on Drugs met Under the Pressure.

Ik hoor daar eerlijk gezegd wat Bryan Adams in, Canadese gezanger, maar deze komen uit Amerika. The War on Drugs met Under the Pressure. Misschien tijd voor Something Totally Different. Wat Vlaams werk, nieuwe single van Louieke, die al niet meer meespeelt in Thuis. Dit is de nieuwe Matthias Vergels. Hij zingt alweer over een meisje en het gaat niet over zijn eigen Lynn van den Broek. Het gaat deze keer over Marlijneke.

and Shout, gebracht door de Isley Brothers. En dan naar die warme, hete zomer van 1976. Ik weet het nog zeer goed. Ik speelde toen met mijn autootjes buiten in het gras, onbezonnen. En luisterde natuurlijk naar de radio. En dit was toen een van de zomerhits voor Jesse Green. Kijk nog, hier is Nice and Slow.

0: is, dan moet het altijd een beetje trager en langzamer gaan. Nice and Slow uit 76, dat was Jesse Green. Wat ik hier nog terugvind, zeg.
1: I'm Boy George from Couch Club with Mark Heilebroek. Ja. You know, the man behind the mic.
0: De man heb ik ooit geïnterviewd tijdens een tien om te zien in Blankenbergen. Dat interview moet ik nog ergens gaan opzoeken en iets gebruiken in een van de volgende showtimes. Dat is bij deze alvast beloofd. Hier is hij met de

beetje muziekkenner weet al meteen dat deze Boy George met Culture Club heel wat hits heeft gehad. Karma Chameleon was er eentje van. Maar verder kennen we natuurlijk ook nog Do You Really Want to Hurt Me van ze. Time, Clock of the Heart en Church of the Poison Mind. Om er maar een paar van op te sommen. Oh, we gedaan hebben. Yay, hier is CJ.

60 een hit voor de Searchers. Sweets for my sweets in de zomer van de jaren 90. Ergens een hit voor CJ Lewis. Sweets, zoetjes, altijd snoepjes. Oppassen van de mannen die met de snoepjes afkomen. Ik geef het gewoon maar even mee. Beste vrienden, ik hou het voor bekeken wat vandaag betreft. Maar ik heb nog een artiest waarvan men in de jaren nillies zei van... dat gaat toch een hele groot worden. Ik heb het namelijk over Jasper Erkens. En uiteindelijk in 2026 gooi je er niks meer van. Een beetje zoals in Uilenbroek. Dat is, ja, lachen ze dan ook weer mee. Maar goed, we proberen er toch het beste van te maken. Ook de volgende keer. Blijf maar wachten. Waiting Like a Dog bijvoorbeeld. Voor een volgende showtime. Hier is nog Jasper Erkens. Salutjes, bedankt.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Muziek.
3: Was fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groot Aandert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Aandert.

0: Je luistert naar Radio Groot Haaldert.
1: Je favoriete radio.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Lang het mooiste hout dat ooit ter wereld kwam.

opener vandaag in deze nieuwe Old Gold collectie, dateerde uit 1976. Brotherhood of Man met Martin Lee, die overleed in oktober 2024. Save Your Kisses for Me van Brotherhood of Man. Zij wonnen destijds in Nederland het Eurovisie Songfestival. Tijd is voor Old Gold menu. Elvin Bishop, Fool Around the World and Fell in Love.

De Old Gold Collectie vandaag hier op de radio met muziek van Jimmy Frey, Jong Zo Jong, gevolgd door de Easy Beats, Friday On My Mind. En dan nu terug naar 1967. The Trucks.

0: van Motel Gold vandaag met Love, The Trojan Horse en nu Dance, Little Lady Dance van Tina Charles.
1: Zet je radio harder en geniet mee van klinkend goud waar ook u van houdt. De enige echte Arnold Old Gold collectie.

Peter Schaap, Adam en Adam, gevolgd door de Carpenters. Please, Mr. Postman. All gold vandaag met Glen Campbell, Like a Rhinestone Cowboy.

Voor de tweede maal dit uur Brotherhood of Man. En dit keer met Kiss Me, Kiss Your Baby. En nu terug met deze klassieker uit Vlaanderen. Hugh Harris, Drink Rode Wijn.

0: Elvis Presley, Burning Love alweer op het einde van Dit Euro Gold. Met zometeen Julio Iglesias en Pierre Hermé.
1: Zet je radio harder en geniet mee van klinkend goud waar ook u van houdt. De enige echte Arnold Old Gold collectie.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Ten volle genieten van jouw radio kan terug. Want dit zijn de uitzendingen van Radio Grootouders.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Muziek.
3: Radio Groot Aaldert. Familie Radio.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.
2: Radio Grothaaltert. Familie Radio.

0: Radio Groot Haaltert. Je kan hem geen dag meer missen.
1: Groot Haaltert, familie radio.
2: I give you ice cream cones and telephones and surfboards.

0: is.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Grootouders.
3: Radio Groothaaldert brengt muzikale kleur in je leven.